0: 2.
1: 2.
2: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken.

onze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Sidy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het Catshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step?
1: Je luistert naar 2.
2: Van Vlaardingen en Schiedam.
1: Check ons ook op Facebook en Instagram. @ditis2.
2: Dit is 2.
1: Dit is 2.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
1: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
0: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
2: Never happy with the draw. But watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
0: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
1: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
0: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
2: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
0: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Den Hoorn. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
1: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
0: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
2: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
0: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Den Hoorn, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de N211. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

0: Goedemorgen luisteraars. U luistert naar Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. Het is vandaag 2 oktober en het is de 718e uitzending. En u luisterde zojuist naar mijn gasten van vorige week, Between the Rivers. En daar was voor hier Wim van Dijk. Dat was de leider van het band, van de band. En dan gaan we nu verder met iemand die... Die heeft het over liefde is als een roos. Nou, dat moet u toch even uit gaan leggen, want daar weet ik allemaal niks van. Goedemorgen, Marco Schouten.
1: Goedemorgen, ja. Weet je daar niks van?
0: Begin maar met je uitleg alvast.
1: Weet je niks van liefde?
0: Nou, dat weet ik wel. Ja.
1: Oh,
0: ja.
1: Nou, dat is,
0: maar
1: dat, is
0: heb je, dat heb je op allerlei manieren. Hè. Je kan liefde hebben voor je hond en voor de poes en voor je vrouw en voor je man, noem maar op. Maar dan wordt het nog geen roos.
1: Ja, maar je kunt het wel voelen als een roos.
0: Ja, oké.
1: Je kunt het ook ruiken als een roos.
0: Maar het is een bekend liedje, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, want ik kan het zo zingen, maar dat ga ik niet doen. Maar ik weet het dus wel. Heb je het in een nieuw jasje laten zetten?
1: Ja. Ik heb dit liedje al heel lang in mijn repertoire.
0: Ja.
1: In ieder geval toen ik begon met zingen.
0: Ja.
1: En ik heb een tijdje eruit gegooid en weer een keer weer ingedaan. Even uitgegooid en ik hoorde een paar maanden geleden de kerk op de radio. En ik denk, dat is wel leuk om die eens... opnieuw in een ander jasje te gaan stoppen.
0: Ja. En heb je al resultaten mee?
1: Ja, volgens mij wel. Het gaat lekker. Hij is een paar goed bekeken wordt hij op YouTube. Hij draait goed mee in de streams. Een paar keer al superplaat van de week. Noem alles maar op.
0: Leuk, hè?
1: Ja,
0: dat begint meestal gelijk, hè?
1: Ja.
0: En dan moet je nog echt gaan draaien, want je hebt er 3 weken voor nodig voordat je wat weet eigenlijk.
1: Daarom, dus hij doet nou wel goed. Dus,
0: En van Dennis van Score Promotion word je altijd heel goed op de hoogte gehouden, maar dat zou je wel weten, denk ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat klopt, hè?
1: Dat klopt helemaal. Ja.
0: Ja. En in welke studio heb je het opgenomen?
1: Bij Jeroen Derksen.
0: Oké, die heeft ook het arrangement gemaakt?
1: Ja. De ideeën zijn wel via internet gekomen, zeg maar.
0: Ja.
1: Alleen we hebben hem gewoon helemaal uitgewerkt zoals het wordt.
0: Ja, volgens mij kom jij uit de omgeving via Drenthe, kan dat?
1: Ja, Twente.
0: Ja, ik hoor zoiets, ja.
1: Okay. Ja, nee, dat klopt.
0: Ja, nou, je praat netjes hoor, dus geen probleem. Maar we gaan natuurlijk je nummer draaien. En ik wil eerst even weten, als de mensen jou willen boeken, hoe moeten ze dat doen?
1: Dus kunnen ze het via Showbus kunnen ze me boeken.
0: Oké, okay. Ja, die is goed bezig.
1: En ze kunnen natuurlijk ook rechtstreeks bellen.
0: Ja, en je hebt ook een Facebookpagina, dat ze een berichtje kunnen sturen.
1: Dat kunnen ze allemaal.
0: Oké, en jij antwoordt zelf?
1: Ja.
0: Oké. Nou, dan is dat...
1: Als ik er tijd voor heb, dan voor zo snel mogelijk.
0: Ja, en anders moeten ze even geduld hebben.
1: Ja, het loopt wel eens doorheen dat ik niet altijd direct alles zie via Facebook.
0: Oké, nou maar... ga je iedere dag lastigvallen, dan kom ik er wel achter.
1: Ja, is helemaal goed.
0: Oké. Zeg, we gaan je nummer draaien. En dat doen we alleen als jij het aangekondigd hebt. Dus ga je gang.
1: Oké, lieve luisteraars, hier is dan mijn nieuwe single. Liefde is als een roos.

0: Ja, jij bent een vrouw en ik ben een man. Nou, daar heeft het dus mee te maken. Eugenie Monaco zit naast me. Heb je door? Weet je hoe het nu zit allemaal?
1: Ik denk dat ik het weet nu, ja.
0: Ja, kijk, dan ga je toch met wat wijsheid terug naar huis, hè, straks.
1: Nou, ik ga het proberen te onthouden.
0: Ik zal even voorstellen, luisteraars. Hier naast mij zit dus Eugenie Monaco. En zij is zangeres en dat is ze al hoe lang?
1: Vanaf kinds af aan en sinds een jaar of...
0: Je ziet er niet meer uit als een kind, dus het heeft wel even...
1: Je zei net dat ik er niet ouder uitzag.
0: Nee, maar niet als een kind.
1: Nee, niet als een kind, hè? Nee,
0: zou ook niet goed zijn.
1: Nee. Ik heb mijn hele leven gezongen.
0: Ja?
1: En sinds een jaar of... Nou, ik lieg misschien 1 of 2 jaar, maar sinds een jaar of 10, 12... ook echt liedjes opgenomen.
0: Ja. En dat kwam ineens? Of kreeg je van je echtgenoot een beetje een idee van... joh, zou je er niet eens wat mee gaan doen?
1: Nee, het kwam eigenlijk... Ik woon in Hoge Heide en daar hadden we een nieuwe stichting. En die, Mutase heet dat. En die hebben een studio. En die had dus om een beetje bekendheid te krijgen... had die de verschillende koren aangeschreven. En toen ben ik ook een keer met mijn koor daar geweest. En ik zei, ja, leuk om een liedje op te nemen.
0: Ja.
1: En,
0: ja.
1: Zo, en dat is echt een stichting, dus het is ook betaalbaar.
0: Ja, zo is het. Ja. Ik weet precies wat het kost als het niet betaalbaar is. Ja. Maar het toch doen, want weet je, je bent niet voor niks jaren bezig... en dan moet je het beste eruit halen.
1: Precies,
0: want het is op ons gebied, als je professional bent... dan kan je beter niet naar de prijs kijken, maar naar wat je krijgt.
1: Ja, klopt.
0: Anders is het zonde geld.
1: Ja.
0: Als je minder uitgeeft, dan is het gewoon weggegooid geld.
1: Ja. Klopt.
0: Nou, daarom. Ja. Dus we gaan voor de top.
1: Ja.
0: En dat
1: doe je goed.
0: Ja, maar dat is al een tijdje zo natuurlijk. Ja. Dus wel heel erg leuk. Maar jij hebt een koor ook.
1: Ja, ik ben dirigente van een koor. En,
0: dat ben je ook al een aantal jaren.
1: Dat ben ik al heel lang. Ik denk 30 jaar. Oh nee, langer. 34 jaar al.
0: 34 jaar al, ja. En dan komen er steeds nieuwe leden bij en er vallen anderen af?
1: Toevallig hebben we net een nieuw lid erbij, maar nieuwe leden bij is altijd wel lastig.
0: Ja?
1: Ja, wij zingen popmuziek, maar wij doen dat wel in een kapel. Dus we hebben een soort viering. Het is niet meer in de kerk, maar we hebben wel een viering, een geloofsviering eigenlijk.
0: Ja.
1: En dus ja, dat is voor mensen wel een drempel. Maar we zingen wel popmuziek, dus we zingen... En het is een hele leuke club mensen.
0: Ja, nou, en daar gaat het uiteindelijk om. En zingen, het maakt helemaal niet uit. Hè? Zingen doe je op één manier en dat doe je met je stem.
1: Met je hart.
0: En alles wat je in je body hebt zitten, want dat gebruik je allemaal.
1: Ja, precies.
0: Maar ik bedoel, zingen is gewoon... Mensen die longproblemen hebben, hè, die kunnen beter gaan zingen.
1: Ja.
0: Maar dat moet wel kunnen natuurlijk als je longen inhoud hebt. Maar het is zo goed voor je longen om te blijven zingen.
1: Ja, en voor je stembanden, dat is echt... Je merkt dat altijd.
0: Ja, daarom doe ik het ook nog steeds. Ja. Ik wil goede longen houden.
1: Ja, precies. Nou, dat heb je.
0: Ik vind er verder niks aan natuurlijk. Maar... zeg, maar dirigent ben je niet zomaar geworden. Heb jij een muziekopleiding gehad of niet?
1: Nee, ik ben het echt eigenlijk zomaar geworden. En ik zou
0: doe
1: dat nooit...
0: het zelf.
1: Ja, autodidact. Maar gewoon mijn hele leven al in koren meegezongen. Het is wel een verhaal hoor. Ik ga met mijn man samenwonen in een gehuchtje onder de rook van Utrecht.
0: Ja.
1: En nou, daar kwam de pastoor op zijn fiets. Een mooie dikke pastoor met een sigaar in zijn mond.
0: Zoals je in die filmpjes ziet.
1: Ja, het was ook echt zo. En die komt op de fiets bij ons, want wij waren nog niet getrouwd. Oei. Dus nee, maar wij willen wel gaan trouwen, maar we gaan eerst samenwonen. Nou ja, ik zeg maar, hebben jullie een koor? Want ik wil wel zingen. Nee, maar we zouden iemand willen die dat opricht. Nou, ik zeg, daar wil ik wel me voor inzetten. Dus wij gingen op zaterdagavond naar de kerk. En iedereen, het was echt een gehuchtje van 2000 inwoners. Dus hij zegt, ja, we hebben een nieuwe bewoner in het dorp. En die komt, die gaat een koor oprichten.
0: Oh, dat heb je allemaal verteld.
1: En ik had binnen no time 40...
0: Al die vingertjes omhoog.
1: Ik had 40 mensen, een jongerenkoor. Ja,
0: mannen 40, en vrouwen.
1: Ja, 40. Ja, mensen had ik. Maar hij zei dat ik de dirigent was. Maar ik had dat nog nooit gedaan.
0: Maar dat heb je verzwegen toch?
1: Nee, dat heb ik gewoon... Ik zei, jongens, ik heb totaal geen ervaring. We hadden een pianist erbij gezocht. Die had ook nog niet zoveel ervaring. En we hebben dat met z'n tweeën... We zijn er altijd eerlijk over geweest. Want dan konden de mensen mij ook helpen. En uiteindelijk, na 35 jaar, weet ik wel hoe het werkt.
0: Ja. En, zaten er geen mensen tussen het koor die beter waren als jij zelf? Dan krijg je problemen.
1: Ja, maar dat was op dat moment niet. Want niemand had ooit gezongen.
0: Okay.
1: En ik had mijn hele leven al gezongen. Dus ik had een voorsprong.
0: Ja, nou, zo
1: en,
0: is het.
1: En altijd eerlijk geweest daarin. En jongens, we gaan het samen doen.
0: Je kent de technieken en vooral je ademhaling natuurlijk. Dat is ontzettend belangrijk. Ja. Maar leuk joh. Daar hebben we het nooit echt over gehad. Maar nu ga je dus als een speer weer met je eigen zangcarrière.
1: Ja.
0: En dat weten ze daar ook.
1: Ja.
0: En dan ga je ook een nummer opnemen met het koor op de achtergrond?
1: Dat heb ik al. Mijn vorige nummer, die komt vandaag ook nog een keertje voorbij. Daar heb ik een aantal koorleden die daar de achtergrond mee hebben gedaan.
0: Ja, dat is leuk om niet te zoeken.
1: Nee.
0: Ja,
1: precies. Ja. Dus denk van, welke stemmen passen erbij? Want niet alle stemmen zijn geschikt natuurlijk. En toen hebben een aantal koorleden heeft mij geholpen daarbij. Ja.
0: En hoe kom je aan de nummers? Jij schrijft zelf?
1: Eigenlijk niet. Vooralsnog, en ik heb daar gewoon heel veel geluk mee, heb ik muzikanten die gewoon al jarenlang muzikant zijn binnen het vak. En die hebben mij teksten gegeven. En ik heb nu, mijn laatste twee nummers zijn geschreven door Frank Engels. Die heeft ook in een band, met Battle of the Bands meegedaan.
0: Bluff.
1: En die ken ik alleen maar van de chat. En we waren aan het chatten met elkaar. En ik heb een verhaal van vroeger. Hij zei, oh, maar daar kan ik wel een lied van schrijven.
0: Okay.
1: En hij heeft zowel het nummer wat nu komt. En,
0: dat heeft hij geschreven?
1: Heeft hij geschreven. En dan doe ik het wel aanpassen, want ik moet het zingen. Dus het moet wel
0: en
1: bij...
0: En heb je daar nog steeds contact mee?
1: Ja, via de chat.
0: Ik heb
1: het nog nooit live gezien.
0: Dus je weet niet of hij luistert?
1: Nee, maar het staat op Facebook. Hè? Ja, dus ik hoop dat hij meeluistert.
0: Nou, we gaan er natuurlijk naar luisteren. Ja. We gaan straks verder praten. En jij mag het nummer zelf even aankondigen.
1: Vandaag is eerst aan de beurt. Ik dans altijd met jou van Eugenie Monaco.

Ja, de vingers waren in de lucht en dan weet u, dan krijgt u weer informatie. Het is niet zoveel dit keer, maar u kunt altijd op onze website kijken. Perryapstaartjeperryzuidam.nl en www.ritajong.nl. Maar 4 oktober, dat is aanstaande zondag, dan treed ik op bij Radio Monza in België. En dat is in het plaatsje Kinderooi. En daar kan publiek naartoe komen. 18 oktober is de jubileumshow. Dan bestaat muzikaal onthaal 15 jaar. Dat vieren we in Prikkenwater. De show is helaas helemaal uitverkocht. Voor ons wel fijn natuurlijk. En zeker ook voor de topartiest John de Bever die daarbij is. Vandaar uitverkocht, denk ik. 21 oktober, Stichting Muzikaal Onthaal Bingo in Prikkenwater. En dat begint om 19:30. En dit was het voor eventjes. We gaan nu luisteren naar een hele bekende zanger die fantastische shows geeft en volgende week hier in de studio is. Dit is zijn nieuwste single, William Jans met Volver NL Tempo.

0: Ja, luisteraars, en dat was William Jans. En daarvoor hoorde u Dario met Oh, wat een nacht. En hiernaast me, we gaan het niet over de nacht hebben, we gaan het over klasgenoten hebben. Ja, en dan doe ik dat met Eugenie Monaco. Die weet van de hele wereld wat af, daar kan je gewoon vragen aan stellen. En dat gaat vanzelf goed. Ja, oké. Okay. Wat denk je van Trump? Nee, zeg maar niet. Laten we het daar niet over hebben, is te veel eer.
1: Ja,
0: toch?
1: Precies. Ja. Ja.
0: Zeg, jij hebt... hoeveel nummers heb je nou opgenomen inmiddels?
1: Ik zat
0: kan je ze tellen?
1: Jawel, ik kan ze nog wel tellen. Ik denk dat ik er 8 heb. Ja.
0: Okay.
1: En waarvan eentje, dat is een beetje een nummer... die hebben we niet gepubliceerd, maar dat hebben we toen... heeft samen Francesco, dat is mijn man... hebben we samen geschreven voor toen ons oudste kleinkind geboren werd.
0: Oh, wat leuk.
1: En dat was het cadeau aan ons kleinkind. Ja, dat blijft natuurlijk. Ja. Dus het staat wel op Spotify, maar ja dat
0: en
1: is...
0: En blijft je oudste kleinkind.
1: En blijft altijd mijn oudste kleinkind.
0: En zijn er nog nakomelingen gekomen?
1: Ja, nummer 4 is onderweg.
0: Zo?
1: Ja.
0: Nou, wij hebben er 2, maar we hebben ook 1 kind. Dat kan je me ook niet aandoen, hè?
1: Ik heb wat gezegd, we hebben 3 kinderen. Ik zeg, ik wil eigenlijk gewoon 9 kleinkinderen.
0: Ja.
1: Dus nu zijn ze van, nou ja, oké, nummer 4 is onderweg. Dus we zeggen tegen de jongste, alles wat overblijft is voor jou, hè?
0: Ja, ja.
1: Gekke
0: maar het is wel leuk. En het is een rijkdom, hè?
1: Het ontzettend, ja.
0: Zo is het. En ja, wat de toekomst ook biedt, want daar hou je je hart wel eens voor vast.
1: Ja.
0: Maar weet je, als wij zelf de kinderen liefde geven...
1: Precies.
0: Dan moet het toch gewoon goed komen.
1: Ja, precies dat.
0: He?
1: Ja,
0: dat
1: klopt.
0: Is het gewoon.
1: Ja. Ja. En dat is wel leuk, omdat je kleinkinderen hebt... ga je terugdenken aan vroeger. Daar heb ik altijd, hoe ik dat vroeger altijd deed. En ja, dan kom je uiteindelijk ook terug bij klasgenoten.
0: Ja.
1: En dat is dan... dat heeft ook... Frans Engels heeft dat voor mij geschreven. Naar aanleiding van een paar keer dat ik een reunie heb gehad... van mijn school, van de lagere school...
0: Oké, maar dat is niet op tv geweest. Jij had best wel een leuke kandidaat geweest, hoor.
1: Nou, een kandidaat, dat weet ik niet. Ik had wel een liedje voor klasgenoten kunnen doen, natuurlijk.
0: Ook. Ja. Nee, maar toch, er wordt natuurlijk allemaal in beeld gehaald. En dat is meestal het mooiste meisje van de klas. en dat bedoel ik ermee.
1: Nou, dank je wel.
0: Ja, ik heb het niet over het karakter, want dat weet ik ook niet, natuurlijk.
1: Nou, dat is wel aardig.
0: Als je bij mij bent, zet je je beste bandje voor, toch?
1: Altijd. Altijd, nee, ja.
0: Het vloekt er allemaal zo uit, hè. Dat is makkelijk.
1: Het mag, ja.
0: Maar in ieder geval, dat liedje heeft het goed gedaan?
1: Ja, dat heeft het heel goed gedaan. En wat ik heel leuk vond, ik werd toen in die periode ben ik 50 geworden toen dat lied uitkwam. En toen had mijn man heeft een surprise party georganiseerd en gezegd van, bedoel, ja, wat moet je nou geven aan iemand? Ja, weet je, je hebt alles eigenlijk, het is niet nodig. Hij zegt, nou, wat ik heel graag wou is een professionele videoclip en een bijdrage daarvoor.
0: En dus, al je oude klasgenoten erin? En
1: nee, was het maar zo'n ik heb 1 oud klasgenoot. Want ja, ik ben echt in die tijd... Ben ik,
0: veel verhuisd.
1: Verhuisd, maar ook mijn oude klas staat in Ermelo op de Veluwe.
0: Okay.
1: Dus om dan even 2 uur te gaan rijden.
0: Maar daar kan je wel mooie clips maken.
1: Daar kan je hele mooie clips maken, ja, dat klopt. Maar ja, we hebben nu een professionele clip staan. En dat is echt geweldig. Ja.
0: Maar het is een leuk liedje.
1: Het is een heel leuk liedje. En het gaat ook echt over je oude klasgenoten. Want ja, dan krijg je een reunie.
0: Ja.
1: En dan zijn er mensen van, ja, nou, ik ga niet, want ik zie er niet meer uit. Of ze vinden zelf dat ze niks gepresteerd hebben. Maar ik denk, daar gaat een reunie niet om.
0: Nee, natuurlijk
1: het is gewoon
0: niet.
1: Fijn om elkaar weer te zien.
0: Ja, ja. Zo is het. Ja. En met 1 zo'n liedje wordt er ook niet naar gevraagd, toch?
1: Nee, ook dat niet.
0: Toch?
1: Nee. Dus,
0: kijk, als je in een tv-programma zit, ja, dan zou ik denken van ja, wat moet ik allemaal gaan vertellen?
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Hè?
1: Ja, dus, maar
0: ik ben
1: dit is
0: met
1: ook...
0: de 4de man bezig en zo.
1: Oh,
0: dat hoor je dan, toch?
1: Ja, dat hoor je.
0: Nou,
1: ja.
0: dat wil je natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Oké. Nou, we gaan er naar luisteren. Kondig jij maar?
1: Ja, maar daar komt Klasgenoten van Eugenie Monaco.

0: Ja, luisteraars. En ja, ik heb hier met aan de telefoon. Daar heb ik nog een appeltje mee te schillen. Want ik ben het helemaal kwijt. Maar dat is Mike Appelhof. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Hoe vond je dat? Ik heb je liedje al genoemd.
1: Ja.
0: Ja. En je naam beetje. Een beetje verbasterd?
1: Ja. Nou. Ja, ik denk wel origineel.
0: Ja, ja, ik wil graag origineel zijn. Dus dan ga je me ook vast onthouden.
1: Heel goed, zeker weten.
0: Ja. Hoeveelste interview is dit al?
1: Wat zegt u?
0: Hoeveelste interview heb je nu al? Ja, je bent helemaal kwijt. Dat geeft niet hoor.
1: Ja, dat sowieso. Nee, ik hou het niet bij, moet ik eerlijk zeggen. Maar het zijn er wel een aantal.
0: Ja. Zeg, jij, hoe kom jij aan dat nummer? Ik hoor je niet meer. Oh jee. Hij is er niet meer. Dan gaan we zo nog maar even een keer bellen. Ja? Dan gaan we eerst wat anders doen. Ja? Oké, dan gaan we nu luisteren naar Cella. Met de suikerspin. Ik heb het filmpje gezien bij TV Oranje. Heel leuk.

0: In die tussentijd even naar Sella met de suikers ben geluisterd. En ik was Mike Appelhof echt helemaal kwijt. Hoe kan dat nou?
1: Zeg wel, ja, ik ben onderweg, ik ben aan het werk.
0: Oh,
1: dus... Maar ik reed door het bos, dus naar Ommen vlakbij. En dan, daar kan ik niks aan doen.
0: Nee, nou, maar je bent er weer. Dus we gaan gewoon verder waar we gebleven waren.
1: Ja.
0: En, maar dat weet ik dus niet meer. Maar ik weet wel ik jou aan de telefoon had en dat ik een hoop geruis hoorde. En toen dacht ik van, hij vindt mijn grapje niet leuk.
1: Nee, ik was aan het vertellen hoe we tot het nummer zijn gekomen.
0: Ja.
1: En we zaten dus in de studio een jaar geleden al.
0: Ja.
1: Toen zeiden we tegen elkaar van, oké, wat gaan we schrijven? En toen had ik zoiets van, ik ken wel een meid die op een beetje mysterieuze leventje leidt. Dan zitten we in Marbella, dan zitten we daar en daar en daar. En dan daar word je toch een beetje onzeker van of je dan wel genoeg bent voor zo'n giet. En toen zijn we daarop op ingegaan eigenlijk. En het was eerst een ballad.
0: Ja.
1: Maar toen dacht ik van ik ben op dit moment nog niet in een fase dat ik een ballad wil uitbrengen. En toen hebben we hem eigenlijk weer opnieuw, een jaar later opnieuw helemaal gemaakt qua sound.
0: Ja. En nu is het gewoon een uptempo nummer, een beetje feestnummer.
1: Ja, ik noem het een beetje de Iberische sound zit er overheen.
0: Ja, ja. Ja, nou ja, dat komt wel lekker uit natuurlijk. En het is tegenwoordig, moeten we een feestje maken om het leven leuk te maken, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Kijk, de tekst is wel helemaal hetzelfde gebleven.
0: Oké.
1: Alleen hij is wat...
0: Wat vlotter.
1: Juist.
0: Ja. Nou, we gaan er natuurlijk naar luisteren. We willen wel even van je weten hoe we je kunnen bereiken. Wij niet, maar de mensen als ze jou willen boeken.
1: Dat kan sowieso via mijn website www.mikeappelhof.nl. Daar staat gelijk bovenaan boek nu. Dus als je daarop klikt, dan kom je bij mijn boekingskantoor uit. En daar staat natuurlijk ook alle informatie over mij op. Mochten ze geïnteresseerd zijn. En anders via de Instagram kan ook altijd. Mike Appel.
0: Oké. Ja. Nou ja, dat is allemaal duidelijk. En in welke studio heb je je nummer opgenomen?
1: Bij Robert Vredeveld en Jeroen Russen.
0: Oké. Nou, dan weten we dat allemaal. Jeroen, dat is een bekende naam. We gaan naar het nummer luisteren. En dat doen we pas als jij het aangekondigd hebt. Dus ga je gang.
1: Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Superleuk dat ik er weer bij mocht zijn in de uitzending. En hierbij mijn nieuwe single Helemaal Kwijt.

0: is 2.
1: Jazeker, en op 2 zijn we nog steeds bezig met een gezellig gesprek met Eugenie Monaco.
2: Ja.
1: En het is eigenlijk ook het laatste gesprekje alweer. Wat vliegt de tijd,
2: hè? Het gaat zo snel, ja.
1: Zo parkeer je auto in de garage en dan sta je daar zo binnenkort weer.
2: Ja, precies.
1: En toch zit er een uur tussen.
2: Ja. Het gaat echt heel razendsnel, ja.
1: Ah, goed, het laatste liedje wat we nu gaan draaien voor jou is ook meteen je nieuwste. En die draaien we volgende week bij het begin van het programma nog een keertje. Maar hoe kom je aan dit liedje?
2: Ook de tekst geschreven globaal door Frank Engels. En daar heeft Francesco, mijn man, die heeft daar...
1: Horizon is ook globaal.
2: Ja, Horizon is ook heel globaal, ja. Dus, maar dat is echt een persoonlijk lied... Ook weer verteld zo van, ja, vroeger ging ik inderdaad met mijn ouders op vakantie. En dan zag ik zo'n grote boot, zo'n veerboot, naar zo'n eiland gaan. Maar ja, dat deden wij niet, want wij waren aan het kamperen. En ik wou er altijd zo graag naartoe. Dus daar hebben we een tekst omheen gemaakt.
1: Ja.
2: En muziek en opgenomen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, je hebt meer liedjes over de horizon, hè? Achter de horizon.
2: Ja.
1: En, maar dit is dus echt gewoon helemaal nieuw.
2: Ja.
1: En de muziek?
2: Muziek ook, alles is nieuw. We hebben,
1: En wie maakt de muziek dan?
2: Dat maken we samen dus met in de studio met Frans van Aken.
1: Okay.
2: En dan, maken we de muziek.
1: Wat ben je een bofkont, joh?
2: Ja, enorm. Ja, ja. Dat realiseer ik me ook.
1: Ik vertel niet hoeveel stuivers ik kwijt ben. Maar ja, goed, ik maak de keuze. Hè? Dus dat is.
2: Ja.
1: En jij hebt daar gewoon mazzel mee.
2: Ja, ik heb ontzettend geluk dat
1: en het
2: dan bij ons op het dorp.
1: Ook.
2: Ja, het is echt een heel leuk nummer geworden. Ja, heel toegankelijk.
1: Nou, we zijn er natuurlijk heel benieuwd naar. Als mensen jou willen boeken, want dat willen ze vast wel als ze jou gehoord hebben. Hoe gaan ze dat doen?
2: Ja, nou, ze kunnen via Facebook, mijn eigen privé Facebook, kunnen ze mij een berichtje sturen. En ik antwoord relatief snel.
1: Denk je dat ze Eugenie weten te schrijven? Monaco wel.
2: Monaco, dat, Eugenie Monaco, ik verwacht het wel.
1: Ja,
2: ja hoor, dat denk ik.
1: Toch?
2: Ja.
1: Nou, en dan heb ik niet meer te doen dan het nummer te laten draaien.
2: Dat gaan we doen.
1: Ja, en ik hoop dat je het naar je zin had.
2: Ik heb het ontzettend leuk. Ik vond het ook fijn dat ik weer bij jou mocht zijn.
1: Ja, hè? Ja. Nou, wederzijds. Ja. Leuk je weer te zien.
2: Ja.
1: En wie weet wanneer het volgende weer komt.
2: We gaan gewoon door met een nieuw nummer. Ja hoor.
1: Ja?
2: Ja,
1: okay.
2: Zeker.
1: Je mag het aankondigen.
2: Nou, hier komt het nieuwste nummer van Eugenie Monaco. Horizon.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Wil blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ja, luisteraars, u bent welkom bij het tweede uur Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. En u hoorde zojuist mijn gast van vorige week, Maurice Schalks, met Code Goud en Geel. Als het goed is, heb ik een natuurtalent aan de telefoon en daar ga ik eens eventjes mee praten. Rens van Doorn, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Oh, zo klinkt een natuurtalent.
1: Zo klinkt het, ja.
0: ik hou nu al van die stem.
1: Nou, dan is het goed.
0: Ja? Ja. Zeg, alle gekheid op een stokje. Je hebt natuurlijk dit nummer opgenomen. En ik gebruik altijd de titel van het nummer als ik een artiest aankondig. Dat vind ik altijd wel leuk. En dan hebben we altijd hele leuke reacties. Nou ja, jouw stem heeft het gelijk al duidelijk gemaakt.
1: Nou, dat is in ieder geval goed om te horen dan.
0: Ja. Hoe lang zing jij al, René?
1: Ik zing zelf nu, denk ik, echt op dat ik echt mee bezig ben, nu denk ik een halfjaartje.
0: Ja.
1: Eigenlijk altijd wel gezongen, hoor.
0: Ja, maar voor het eerst wat uitgebracht nu.
1: Ja, nu voor het eerst inderdaad wat uitgebracht. Ik zong altijd al wel voor de lol. Op feestjes, bij vrienden, familie. Maar eigenlijk nooit echt serieus de stap ondernomen om dus iets weg met muziek te gaan doen.
0: En hoe is dat nu gekomen? Je heet trouwens Rens, hè? Hoe is dat nu gekomen? Is er iemand geweest in jouw omgeving die zegt, je moet er wat mee gaan doen? Of heb je het helemaal zelf bedacht nu?
1: Nou, ik heb eigenlijk altijd al wel gehoord van, joh, daar moet je iets mee gaan doen. En toen stond ik eigenlijk laatst op een feestje, halfjaartje geleden nu dan. Maar op een feestje. En dan kreeg ik zoveel positieve en leuke reacties op.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Ik ga eens gewoon even dingen opzoeken en gewoon wat mailtjes eruit gooien. En toen is het zo gekomen dat ik een studio heb gevonden.
0: Ja, en in welke studio is dat?
1: Dat is bij Jeffrey de Haas. Dat is met Nathan Green.
0: Oké. Okay.
1: Hebben wij samen dit liedje opgenomen.
0: Ja.
1: Dus mooi. En bij elkaar gekomen, ja.
0: En de tekst?
1: Die hebben wij. Ik heb heel veel informatie gegeven over waar ik het allemaal een beetje over wilde gaan.
0: Ja.
1: En hun hebben daar een.
0: Zij hebben dat ook geschreven. Gemaakt. Kijk eens aan.
1: Ja,
0: nou, dat is allemaal. En is het je goed bevallen om wat op te nemen?
1: Ja, zeker. Het smaakt heel veel naar meer. Ja.
0: Moest je het vaak over doen?
1: Het viel eigenlijk wel mee.
0: Ja?
1: Het viel eigenlijk wel mee. We hebben hem redelijk snel op kunnen nemen.
0: Nou, je hebt natuurlijk alvast een band thuis gekregen om te oefenen.
1: Ja, precies. Ja, we hebben inderdaad eerst een demo laten maken.
0: Ja, en dan zit het al lekker in je. En het is ook helemaal naar tevredenheid gebeurd.
1: Ja, het is met goed overleg en alles hebben we het erover gehad. En dit is er uiteindelijk helemaal uitgekomen.
0: Ja, en Score Promotion is natuurlijk jouw plugger en die houdt je op de hoogte van de resultaten die er zijn.
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: precies,
0: daar is hij heel goed in. Dus hou het allemaal in de gaten, want het is natuurlijk allemaal nieuw. En dan hoop ik jou met een volgende productie weer aan de telefoon te hebben. Of nog leuker in de studio, dat kan ook.
1: Ja, lijkt me gezellig.
0: Ja, het lijkt mij ook. Ik hou wel van zo'n stem. Dus ik ga je heel veel succes wensen. Als mensen je willen boeken, hoe moeten ze dat doen?
1: Dat kan via mijn Instagram, dat is Rens. .van.doorn.
0: Ja.
1: En daar staat ook vaak mijn mailadres en dat is contactrensvandoren@gmail.com.
0: Oké. Okay.
1: Daar kunnen ze altijd een mailtje op sturen.
0: Oké, okay, en als ze gaan googlen naar Rens van Doorn met dubbel O, dan komen ze je ook wel te vinden, denk ik, toch?
1: Dan komen ze me zeker te vinden.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat is het allemaal. Je mag zelf je nummer even aankondigen.
1: Nou, lieve luisteraars, hier is hij dan. Natuurtalent van Rens van Doorn. Ik mis je al.

0: Ja, luisteraars, dat was Rens van Doren. En hier naast mij is er iemand komen zitten die vooral heel veel leuke dingen doet en ontzettend goed optreedt als Elvis Presley, maar tegenwoordig ook een andere weg ingeslagen is. Denk ik zo, Wilbert Zitman, vertel het maar.
1: Nou, een andere weg in. Ik sla iedere dag nieuwe wegen in, heb ik het idee. Ik heb ook met de muziek die ik nu maak, dit jaar, ben ik eigenlijk weer een nieuwe weg ingeslagen.
0: Ja?
1: Maar ja, aan de andere kant, de carnaval komt er weer aan.
0: En dan ga je toch weer Elvis doen.
1: En dan ga ik toch weer een carnavalskraker uitbrengen.
0: Oh, dat. Ja. Ja.
1: En
0: ja,
1: daar heb ik ook een paar
0: Elvis,
1: van.
0: Je verkleed je als Elvis en zo, en je staat daar. Dat kan ook met carnaval natuurlijk. Iedereen is verkleed.
1: Dat is waar, maar dat vind ik te veel voor de hand liggen.
0: Ja.
1: Ik vind, met carnaval hoop ik, als ik uit kan gaan, dat ik er zo uitzie dat mensen denken van, wat heeft hij nou weer gedaan?
0: Ja.
1: Dat.
0: Ja. Ja.
1: En eigenlijk met mijn muziek doe ik dat stiekem denk ik ook wel een beetje.
0: Ja, ja. Nou, je gaat in ieder geval als een speer. En ik zie iedere keer Wilbur voorbij komen. En dan denk ik, ja, en dan denk ik aan die beginperiode met Elvis Presley. Maar jij doet nu hele andere dingen. En doe je Elvis Presley ook nog wel?
1: Ja, nou ja, ik heb van het weekend meegedaan aan een talentenjacht. En dat was echt Nederlandstalig.
0: Ja?
1: En dat is voor mij, zeker de Nederlandse hits zingen, is voor mij echt uit mijn comfortzone.
0: Ja? Ja.
1: Maar ik denk, joh, ik werd gevraagd en ik zeg, joh, ik ga het gewoon doen. En uiteindelijk is er een jurylid bij, Christa Kerdijk.
0: Ja, die ken ik, ja.
1: Fantastische zangeres en een ontzettend lief mens. En die zei, joh, Wil, het tweede nummer dat je hebt gedaan, het eerste nummer ging verkeerd met geluid, dus daar ben ik helemaal niet op beoordeeld. En het tweede nummer zei ze, dit klinkt veel beter dan de eerste. Maar wat doe jij hier? Jij moet gewoon rock en roll zingen.
0: Ja.
1: Dus die kwam uiteraard.
0: Het is wel eerlijk.
1: Ja, nou, dat zei ze ook. Ja, ze zegt, ja, ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Ik zeg, nou, Christa, wees eerlijk, ik kan het aan.
0: Ja.
1: En toen zei ze dit. En toen zei ze, ik laat de beoordeling over jou buiten beschouwing.
0: Ja.
1: Maar misschien wil de jury je straks horen hoe je dus je rock en roll doet.
0: Okay.
1: Nou, dus dat mocht ik na de uitslag doen. Ik ben natuurlijk tiende geworden van de zes kandidaten.
0: Ja.
1: En, en ik bedoel, slechter kon niet. En daarna zei waarschijnlijk de eigenaar of uitbater van de tent, jij gaat nog even zingen, hè? Dus ik zei, ja, prima.
0: Ja.
1: Ik mijn iPad neergezet en ik heb er rock en roll in geknald. Nou, ja, die tent ging los.
0: Ja.
1: En klappen en meeschreeuwen. En dat was zo leuk.
0: En wat zei Christa toen?
1: Nou, Christa die zat alleen te kijken van, ja, hey, gelukkig, hij doet wat ik ken van hem.
0: Ja, ja.
1: En een ander jurylid pakte de microfoon en die zei, ik ben hier niet meer om je te jureren. Hij zegt, maar als je dit had gedaan, hij zegt,
0: ja,
1: dit is winnend.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, dat rock en roll
0: wordt bij me.
1: Daar
0: ben je weer aan twijfelen.
1: Nee, ik ben helemaal niet aan twijfelen. Ik heb net dit jaar vijf nummers geschreven en ik ben nog aan het schrijven.
0: Ja.
1: En ik wil mijn verhaal vertellen.
0: Ja.
1: En dat stukje, dat doe ik in het Nederlands, dat is het makkelijkst, maar vind ik ook heel leuk om te doen.
0: En dat kan ook in rock and roll?
1: Nou ja, sommige nummers wel. Ik heb natuurlijk ook een vorig jaar een nummer uitgebracht van André Hazes, Een Beetje Verliefd.
0: Ja.
1: En daar heb ik een rock and roll versie van gemaakt.
0: Ja.
1: En
0: ja, die deed het goed?
1: Ja, die doet het wel goed en nog steeds.
0: Ja.
1: Dus als ik optreed, is het vaak, ik knal hem erin met rock and roll.
0: Ja.
1: We gaan over naar wat ballads.
0: Ja.
1: En dan doe ik ook een beetje verliefd.
0: Zo heb je natuurlijk wel een heel breed publiek te pakken.
1: Ja.
0: Want één mening is geen mening.
1: Nee, dat klopt. En ik breng daarmee niet altijd het gewenste geluid, maar ik breng wel altijd een ander geluid. Want iedereen doet de engelbewaarde. Iedereen doet als het terugkomt.
0: Jij komt met heel ander repertoire.
1: En ik kom met een ander repertoire. Ja.
0: Dus je bent een uitzondering in het geheel.
1: Ja, en wordt vaak goed ontvangen. Dus daar ben ik wel blij mee, uiteraard.
0: Ja, ja, weet je, als het niet zo is, dan zou je er zelf toch ook over gaan denken van, ja, ben ik wel met het goede vak bezig. Maar je bent gewoon, ja, als Wilbur, wij kennen je niet anders als zingend. En dan die grappige blikken erbij. Weet je, het is gewoon de mimiek die je gebruikt.
1: Ik kijk bloedserieus, hè, dus dank je wel.
0: Ja. Nee, maar dat weet je, dit hoort bij jou. Dit is Wilbert en voeten uit. Wat ik bedoel te zeggen is, bij een talentenjacht is het een momentopname. En meestal als je ergens aan meegedaan hebt, dan denk je, had ik dit maar gedaan. Want dan komen er anderen en die doen dan, denk ik, oh, en denk je, jeetje, dat soort kan ik veel beter, weet je. Maar je probeert te imponeren met het nummer, omdat je dan net anders bent als de rest.
1: Klopt, ja.
0: Ja. En dan zit er één in de jury en daar heb je dan de verkeerde keuze voor gemaakt.
1: Nou, dit was de jury was redelijk unaniem, dus in dat opzicht. Ik zeg voor de grap, ik was tiende van de zes kandidaten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk niet
1: en,
0: zo.
1: Laat ik erbij zeggen, het niveau van de kandidaten was echt hoog.
0: Ja?
1: Was echt goed, ja. Ja.
0: Was het een plaatselijk iets of was het van een organisatie?
1: Het is van Petra.
0: Oh, Groene, Petra Groeneweg. Ja, ja,
1: ja,
0: dat weet
1: Groenestein
0: ik.
1: Is het.
0: Ja, en zat Steffi ook in de jury? Die zit
1: nee,
0: meestal in de jury.
1: Jesser was er.
0: Oké. Okay.
1: De rapper.
0: Ja.
1: Dus dat was heel leuk dat er een bekende Nederlander bij zat.
0: Ik heb namelijk ook bij hun in de jury gezeten.
1: Ja, dat zou me niet verbazen. En ik vind je ook, je hebt genoeg ervaring en talent om andere mensen ook te coachen.
0: Ja, maar ik heb toch gezegd dat ik het niet meer doe.
1: Nou, en je bent pas 82.
0: Ja, nou en? Als je het omdraait is het 28. Het maakt helemaal niet uit. Ik heb zelf altijd georganiseerd. Maar ik zal het je straks vertellen waarom. Ja?
1: Okay, ja.
0: En ik heb niks tegen hun, hè? Want ze doen de best, ze doen het hartstikke goed. Daar gaat het niet om. Maar ik heb het anders gedaan, dat is het. Ja, maar we gaan het over jou hebben. En jij bent, je zit hier nu met het liedje van Het is goed zo. Wat heb je daarmee bedoeld?
1: Nou,
0: dat zeg je meestal als je alles al gehad hebt.
1: Ja, kijk, ik ben nog niet in de 70 en ook nog niet in de 60. Maar ik heb natuurlijk, ben niet helemaal groen meer achter de oren. Maar Het is goed zo is ooit geschreven door een kennis van me.
0: Ja.
1: Die had het nummer, die had een demo gemaakt en ik luisterde naar dat nummer. En ik vond het zo leuk. Het is goed zo. Het gaat over een stelletje dat uit elkaar is.
0: Ja.
1: En elkaar later weer tegenkomt. En met elkaar weer in bed belandt. En dan herken je dingen van elkaar.
0: Ja.
1: Je maakt zinnen van elkaar af. En je denkt van, oh ja, dat was zo leuk aan je. En,
0: ja.
1: Maar toch, het is dan alleen maar friends with benefits. En dat vind ik wel weer iets van deze tijd. Friends with benefits. Ik ken het zelf niet. Ik ben zelf een paar keer in lange relaties geweest. Helaas nu net gescheiden.
0: Ja.
1: Na 27 jaar uit elkaar. En
0: dat ben je aan het verwerken?
1: Ja,
0: ook
1: natuurlijk.
0: In muziek?
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker. Ik schrijf daarover, want het is natuurlijk wel iets wat voor mij...
0: Maar klopt dat, het is goed zo, klopt dat ook bij de situatie waar je nu in zit?
1: Nou, niet helemaal.
0: Nee,
1: want
0: dat dacht ik.
1: Mijn ex-partner en ik, wij wonen in één huis.
0: Ja.
1: Daar gaat mijn nieuwste liedje over. Dat is wel heel gek, want je leeft samen.
0: Ja.
1: Je eet samen, je kijkt samen tv. Sterker nog, je ligt samen in één bed.
0: Ja.
1: En het is puur platonisch.
0: Ja.
1: Dus in dat opzicht is het helemaal anders. Maar het is wel gek, want er verandert bijna niets behalve dat. Ja.
0: Ja.
1: Zaterdag, wat gaat mijn ex-partner doen?
0: Ja.
1: Stappen met vrienden.
0: Ja.
1: En ik moet zingen, dus en dat deed ik al. Dus ook daarin verandert niet heel, heel
0: nee,
1: gek
0: nee,
1: veel.
0: Nee, okay, oké. Gelukkig dat je het zingen hebt.
1: Zeker weten.
0: Ja, zullen we het zo noemen?
1: Het is goed zo.
0: Ja, oké. Komt-ie.

Ja, de drie vingers in de lucht met de wannabies. En ja, mensen, ik geef even door waar u naartoe kunt. Het is niet zo gek veel momenteel. Maar 4 oktober treed ik op bij Radio Monza in België. En dat is aanstaande zondag, dus u kunt daar naartoe. Het is in Kinderrooi, heet dat plaatsje. Het begint om 2:00. 18 oktober, dan hebben we de jubileumshow. Dan is het 15 jaar geleden dat ik de Stichting Muzikaal Onthaal heb opgericht. En dan hebben we een feestje natuurlijk in Prikkenwater. Deze is volledig uitverkocht en de hoofdartiest is John de Bever. 21 oktober, dan hebben we Stichting Muzikaal Onthaal Bingo in Prikkenwater. Het begint om 19:30. Wilt u meer info, dan kunt u naar het e-mailadres van Perry. Perry@perryzuidam.nl of u kijkt op mijn website www.ritajong.nl. Dat is het allemaal en dan gaan we nu luisteren naar Tinus Hoekstra en Ricky Velking met Kleine Noëlla.

0: Ja, en dan gaan we nu weer praten met iemand die zegt dat hij een gokker is. Wilbert Zitman, zo kennen we hem helemaal niet. Maar is het een kreet of is het... je hebt zoveel dingen waar je op kan gokken, hè?
1: Klopt.
0: Ja? Nou, ik gok dat mijn single een hit wordt, bijvoorbeeld. Dat is een gok.
1: Zo kan
0: je het ook zeggen.
1: Ja, natuurlijk. Maar ja, dat doe je bij iedere single. Want single investeer je tijd, geld, creativiteit. En of het een gok is, ik vind het eigenlijk het maken van iets creatiefs. Maar ja, goed, je steekt er geld in, dus is het een gok. Maar ik gok natuurlijk. Ik doe natuurlijk mee aan de staatsloterij.
0: Ik ook. En ik win iedere maand wat, maar ik heb vijf vijfjes heb ik altijd.
1: Okay.
0: En dan allemaal verschillende eindcijfers heb ik altijd wat.
1: Oh, maar jij bent een gespreide gokster.
0: Ja, ik wil gewoon een resultaat.
1: Ja, ik ook. Maar wel gelijk goed dat ik nooit meer hoef te werken.
0: Ja.
1: En alleen nog maar mag zingen. Dat is natuurlijk wel leuk. Maar ik was natuurlijk een tiener toen André Hazes met zijn bluesalbum kwam.
0: Goed, hè, was dat?
1: Oh, fantastisch.
0: Ja,
1: fantastisch.
0: Tuurlijk.
1: Hij met zijn blues, André Hazes met zijn blues, dat was echt wel mijn muziek.
0: Ja.
1: En ik ben een gokker, ik heb dat vroeger grijs gedraaid.
0: Ja.
1: Dus toen ik bij Roy Otters was.
0: Is dat jouw vaste producer?
1: Ja, ik werkte vroeger veel samen met Peter Lahey.
0: Ja.
1: Peter van Kesteren.
0: Ja.
1: En in de coronatijd kreeg hij te druk. Dus toen ben ik naar Roy gegaan.
0: Ja.
1: En het is niet zo dat ik daar aan vast zit. Maar alles wat ik nu heb gemaakt, maak ik met Roy.
0: Okay.
1: Ja. En Roy is een topper. Ook mijn volgende single staat al klaar voor deze maand. 26 oktober.
0: Okay, hij heeft ook pas een duet opgenomen. Hè?
1: Ja, heel veel zelfs.
0: Ja?
1: Maar hij heeft er laatst weer een opgenomen.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja.
1: Met leuk. Mij natuurlijk ook een beetje van het dit.
0: Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja.
1: En leuk liedje geworden.
0: Ja,
1: en,
0: hij heeft humor.
1: En
0: Roy heeft humor.
1: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nee, maar Roy is echt een vriend van me geworden.
0: Ja, leuk.
1: Dus ik heb ook met zijn clip heb ik geholpen om dat te filmen. Want hij zegt, ik wil ook mijn clip opnemen. Ik zeg, kom hier met die camera. Hij
0: dat
1: zei
0: kan
1: wel
0: jij
1: van.
0: Ook.
1: Nou, dat vond ik van wel. Maar daar denkt hij anders over. Nee hoor, ik heb met de camera mooie beelden geschoten. Ik heb ook met zijn drone geprobeerd te filmen. Alleen dat vond ik nog te lastig. Ik kan vliegen met zo'n ding, maar om dan ook nog de clip goed in beeld te brengen. Dus deel van de beelden is goed. Ik zeg, nou, ik wil het nog een keer voor je doen. Maar hij heeft het veel te druk met producties en optreden. Maar Roy zei op een gegeven moment, wat wil je doen? Ik zeg, nou, een beetje verliefd. En ik zeg, maar ik heb ook de wens om Ik ben een gokker een keer op te nemen.
0: Ja.
1: En eigenlijk hebben we in één klap, in één dag in de studio, hebben we allebei de producties gemaakt.
0: Ja, en daar gaan we dan nu naar luisteren.
1: Heerlijk.
0: Ja? Jij mag hem aankondigen.
1: Nou, hier is Wilbert Zitman met Ik ben een gokker.

0: en dat was Ik ben een gokker van Wilbur Zitman. En hij zit hier nog steeds, dus we gaan straks nog gesprekken voeren. Maar ik heb nu iemand aan de telefoon en die heeft iets met Angeline. Dat ga ik even vragen. Rob Vallon, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, Angeline, dat heb je uitgebracht.
1: Yes, Angeline.
0: Ja?
1: En niet de versie van Pieter Koelewijn, dat niet.
0: En die is niet?
1: Dat is er niet, nee.
0: Nee, nee. Is het helemaal nieuw?
1: Nee, het is een koffer van een oud piratenbandje, van de Stemmingmakers.
0: Oké.
1: Okay. Daar is eigenlijk een koffer van.
0: Oké. Okay. Ja, volgens mij ken ik die versie niet hoor, maar dat hoeft ook niet, want jij hebt hem uitgebracht en we moeten naar jouw versie gaan luisteren, zo is het toch?
1: Ja, zo is het wel.
0: Ja, oké. Okay. Ben jij al lang zanger?
1: Ik zing ongeveer vanaf 2010 al.

0: heb het opgenomen bij de studio van Arjan Veneman.
1: Oké, daar zit ik ook. Dus dat is helemaal goed.
0: Oh, dat is helemaal goed, hè?
1: Ja, die maakt al mijn nummers. Dus je zit gelijk, je bent op het goede pad.
0: Ja, ik ben zeer tevreden over de samenwerking.
1: Ja, en ben je in Hollandse Veld geweest of in Nederhorst en Berg?
0: Hollandse Veld, wel. Oké, okay.
1: Ja, mooie plek, hè?
0: Jawel.
1: Ja, zo is het. Nou, hartstikke leuk. Dan ben ik heel benieuwd wat hij ervan gemaakt heeft. Als mensen jou willen boeken, hoe moeten ze dat doen?
0: Dan kunnen mensen het beste even naar Facebook toe gaan en dan bij de zoekbalk Rob Vallon in toetsen. En daar staat alle informatie wel op van mij.
1: Oké. En dan kunnen ze gewoon een privéberichtje sturen?
0: Dan kunnen ze gewoon een privébericht sturen. En er staat ook een flyer op met mijn telefoonnummer wel.
1: Oké, dus alles heb je uitgebreid laten zien. Dus dat komt wel goed. Als ze je willen hebben, dan moeten ze gewoon naar Facebook gaan. Rob Vallon en alle gegevens staan erop. Ja, toch?
0: Dat komt helemaal goed.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Rest ons nog om naar het nummer te luisteren. Ik ben heel benieuwd nu. En kondig het maar aan.
0: Helemaal goed. Hallo luisteraars, ik ben Rob Vallon en hier is mijn nieuwe single Angeline.

0: Ja, Serena, 12 jaar. En dan dit kunnen.
1: Nou, knap. Echt
0: komt
1: heel
0: ook
1: knap.
0: Nog uit Vlaardingen. Dus ja, weet je, daar eten ze haringen. Daar komt het door.
1: Er stelde okay. Je aan Leiden ook, hè?
0: Ja. We gaan het laatste gesprekje doen met Wilbur Zitman. En dat gaat over jouw nieuwe single. En hoe is die tot stand gekomen? Hij is niet tot stand gekomen, hij was er gewoon.
1: Nou, ik, zoals ik al vertelde, ik heb dit jaar, maar ook de afgelopen jaren best even veel meegemaakt in mijn privéleven. Ja. Een doodgewone dinsdag was mijn vorige single, die gaat eigenlijk al daarover.
0: Ja.
1: Ook al over het mogelijk einde toen nog van mijn relatie. En uiteindelijk zijn we gescheiden.
0: Ja. En, zag je het wel aankomen?
1: Ja, we zijn natuurlijk wel. Het is een traject geweest van 2 jaar.
0: Ja.
1: En wat ik net al vertelde, we wonen nog samen. Al 27 jaar. En dat is zo gewoon. Dus gisteren hadden we ook visite. En dan zitten we eigenlijk gewoon als een stel. Onze
0: terwijl
1: gasten,
0: het niet meer zo is.
1: Nee, dat is
0: niet heel lastig?
1: Je went eraan. Kijk, straks
0: is vriendschap geworden?
1: Daar heb ik nog geen ruimte voor. Nee, het is voor mij zo. Stel, we hebben straks allebei een plek om te wonen.
0: Ja.
1: Dan denk ik dat ik mijn ex-partner niet meer wil zien.
0: Nee.
1: Gewoon omdat ik vind je moet loskomen van elkaar dan.
0: Ja.
1: Het houden van is zo sterk dat op het moment dat het goed zou gaan met de ander, dan doet dat pijn. Op het moment dat het niet goed zou gaan, wil je er gelijk weer staan.
0: Ja.
1: Maar. Ja, ik denk dat ik heel lastig vind. Dus ik denk van straks moeten de
0: taartjes doorknippen. Gaat uit van spijt?
1: Uit van spijt? Nou, bij mij niet, want ik had niet willen scheiden.
0: Nee, maar ik bedoel, je gaat uit van dat hij spijt krijgt?
1: Nee, daar ga ik niet van uit. Dat kan natuurlijk wel gebeuren, maar dan nog steeds. We zijn naar elkaar gegroeid. Tegelijkertijd zijn we in heel veel dingen nog best wel het duo.
0: Ja.
1: Maar daar heb ik op een gegeven moment over geschreven. Want ja, je zit samen te eten, je bent samen aan het koken. Wat ga je eten? Meestal om 12 uur komen de appjes. Regel jij het eten of ik?
0: Ja.
1: En dat doen we nog steeds.
0: Oké.
1: Okay. 'S avonds kijken we een serie die
0: toch
1: we ook wel
0: knap.
1: Leuk vinden.
0: Toch wel knap.
1: En dan, dat is best heel gek. Want je bent uit elkaar. En nu kan ik er heel nuchter over praten. Maar 2,5 jaar geleden stortte mijn wereld in.
0: Ja. En zo lang is het al uit elkaar.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Zo langzaam. En, okay. en de werktitel
0: en
1: van mijn liedje
0: was. En daar gaat dit liedje dan over?
1: Ja, de werktitel van mijn liedje was eigenlijk Samen, maar niet meer wij.
0: Ja.
1: En die heb ik uiteindelijk veranderd in Zonder ons.
0: Ja,
1: want
0: dat is dus Zonder ons.
1: Ja.
0: Zo moet je het zien.
1: Zeker.
0: Ja. Ja. Nou, en wie heeft het geschreven?
1: Ik.
0: Jij. En de muziek?
1: Roy.
0: Roy Otters.
1: Roy Otters.
0: Uiteraard,
1: ik wil nog wat erbij zeggen, want voordat ik het vergeet. Jeannette is mijn plugster, Jeannette de Wit van artiestenpromotie.
0: Dat is ook mijn plugster.
1: Nou, dat is een topper tot en met.
0: Ja.
1: En daar wil ik ook even wat over zeggen, want dankjewel Jeannette. Want door Jeannette zit ik natuurlijk weer bij jou.
0: Ja, zo is het. Zo werkt het.
1: En al zo vaak ook. Gezellig.
0: Ja, zo is het. Ik zie je gewoon komen met je carnavalsnummer.
1: Zeker weten, graag.
0: Ja, oké. We gaan het afsluiten met jou. En jij mag natuurlijk zelf dat nummer aankondigen. We weten heel veel van jou, de luisteraars ook. Maar het is zo belangrijk. De mensen achter de artiest is ook belangrijk.
1: Zeker weten.
0: Ja, kondig het nummer aan.
1: Nou, ik wil jullie allereerst bedanken voor de aandacht in jullie programma. En heel veel succes met het programma.
0: Ja, dankjewel.
1: En dan is hier Wilbur Zitman met Zonder ons.

Ja, luisteraars, het zit er weer op voor vandaag. En we hadden een hele leuke uitzending met Eugenie Monaco en Wilbur Zitmel. We hadden natuurlijk Ria en Samantha die ons begeleid hebben en de gasten ontvangen. En Jan de Jong deed de techniek en maakte foto's. En volgende week dan hebben we in de studio hebben we Gavi Escalera en Arjan Plat. Dus dat wordt ook weer een leuke uitzending, denk ik. Tot volgende week.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
1: Voor mij is uw onderzoek, met zijn ongemakkelijke uitkomsten, een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
0: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Ypenburg en Den Hoorn, 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. En 223 richting Delft tussen De Lier en de aansluiting met de A4, 3 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het begint al wat drukker te worden in de regio. De meeste vertraging nu op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Harmelen en Utrecht. De vertraging is 25 minuten. De andere kant op tussen Reewijk en Gouda, ook een kwartier extra reistijd. Op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 10 minuten. En op de N210 Schoonhoven-Rotterdam voor de aansluiting met de N219 is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Dit is 2.
1: Ook in de Oostenrijk,
0: Groenoord
1: en de Indische buurt. 2.
0: 2.

Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. De Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in Provinciale Staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat al 100 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk is de vertraging 10 minuten.

0: Richting Hoek van Holland bij Rotterdam. Delfshaven is het oponthoud 10 minuten. Verder sta je nu ongeveer een kwartier in de file op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam voor de aansluiting met de N219. En de meeste vertraging is er nu op de N223 Hoek van Holland-Delft tussen de Lier en de aansluiting met de A4 ruim 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishing-mails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet zo heel druk in de regio. 80 kilometer file staat er. Op de meeste wegen heb je niet zo heel veel vertraging. Op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid wel 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam tussen Leidschendam en Den Horen is de vertraging 25 minuten. Dat is de andere kant op dus. Op de A16 Breda-Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein sta je nu 10 minuten in de file. Verder ook 10 minuten extra reistijd op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En op de N223 Hoek van Holland-Delft voor de aansluiting met de A4 ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. Er is een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoetewoude-Rijndijk. De rechte rijstrook is daar dicht en de vertraging ruim een half uur. Nu ook een ongeluk de andere kant op, van Rotterdam naar Amsterdam bij Leidschendam. Daar is nu ook de rechte rijstrook dicht. De vertraging is tot nu toe zo'n 5 minuten, maar die zal snel meer worden. Verder staan er wat korte files en op de A20 heb je wat meer vertraging van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. Ongeveer 10 minuten extra reistijd daar. Op de N223 van Hoek van Holland naar Delft tussen de Lier en de aansluiting met de A4 is de vertraging ook ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
0: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren twee keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog file op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Horen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
1: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
0: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren twee keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu, na een tweede leg, vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: over 8. Het is vrijdagavond 2 oktober 2026. Leuk dat je luistert naar Soulbeats. Ik hoop ook dat jij een fantastische dag gehad hebt. I hope you had a great day. US3 featuring Akil Dasan. Het nieuwe studioalbum Snap, Crackle and Bop is vandaag verschenen. Dit was trouwens ook de derde single van het album. Ik heb hem doorgeluisterd en ondanks dat de single was, nog steeds wat mij betreft de lekkerste track van het nieuwe album van US3. The Cantaloupe, weet je nog wel. Daarvoor een project van de Italiaanse componist Daniele Carmasino. Het album Voyager kwam dit jaar uit. Je hoort Frida's featuring Mabrizi en Deep Down in Your Soul. En soul, jazz en R&B gaan we vanavond draaien. Ook bijvoorbeeld Daily, Chic, Talasia en DJ La Fern. Eerst de debuutsingle van Dasha Gorbea. Hier is Hindsight.
1: Dit is Soulbeats. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Soulbeats. Dacia Corbea met Hindsight. Het is het debuutsingle van deze Amerikaanse. Uitgebracht in oktober 2025. De leadsingle ook van haar debuutproject Intended Use Only. En haar andere baan is ook wel opvallend, dat is piloot. Daarna uit Nieuw-Zeeland de titeltrack van het vijfde studioalbum van 660, Right Here, Right Now. En zojuist hoorde je nog Saint Iconic en Gravity met Locked In en Angie Rose met Hearts in Pain. Het is 7 minuten voor 8:30. Je luistert naar Soulbeats op 2 met zometeen Davy Rosado, Your Amazing uit 2019. Eerst de nieuwe van Daily. Hier is

You're amazing. Nou, dat hoor ik graag. Uit 2019, Davy Rosado was dat, hier in Soul Beats op 2. Het is nu exact 8:30. Het zal je ook niet ontgaan zijn. Afgelopen weekend waren de brandersfeesten hier in Schiedam. Voorzitter van de vereniging Rudy Kemper laat weten dat wij ervan uit mogen gaan dat ook volgend jaar, het laatste weekend van september, gereserveerd mag worden voor de brandersfeesten. En wil je het hele interview nalezen? Doe je op onze site ditis2.nl.

0: 2 kun je dus teruglezen wat er in wat een interview dus is over de Brandersfeesten 2017. Maar dan kun je nog veel meer terugvinden. Al het nieuws, het weerbericht, de programma's van de afgelopen 2 weken kun je terugluisteren. En nog veel meer. Kijk dus op onze site, ditis2.nl.
1: 2 Soulbeats.
2: Dit is 2.
0: Tijd voor de Soul Beats Classic. De remix van Cheek. Cheek Mystique.

0: Soul Beats Classic voor vanavond. En we blijven even in de classics.
1: This is Soul Beats.
0: De band bestaat al sinds 1976. Noemde zich ook een tijdje Dazz Band. Dazz is een samenvoeging van de woorden disco en jazz. Dazz dus. Hun grootste hits waren in de jaren 80 Let It Whip en Let It All Blow. Tegenwoordig noemen zij zich weer de Kinsmen Dazz Band. En ze hebben een nieuwe track uit. Die hoor je hier in Soul Beats. Look at what you

Vind je plek. Voel je thuis. En weet waar je thuis is. DJ Love Furnace Soul Beats, dit is mijn plek.

Mashakova, Red Light, Green Light. Tussen 8 voor 9. Tijd voor het danshoekje voor vanavond. En na deze track ook het weerbericht voor vanavond en morgen.

moet je bekennen, ik heb ze er niet op uitgezocht. Net dus Red Light, Green Light van Masha Kova. Dit was ook Red Light, de Manolo Afro Violin Remix. Van Esther Anaya, Mike Ferrullo, Fiscairo, Manolo, featuring D. Roberts. En dit is de laatste voor vanavond. Tot aan het nieuws. Tom Tainted, extended mix hoor je van Don't Let Go. En zoals beloofd ook de weersverwachting voor vanavond en vannacht en morgen. Vanavond dus en vannacht droog met soms wat sluierbewolking. Lokaal kan wat mist ontstaan en het koelt behoorlijk af tot ongeveer 8 graden. Morgen wordt een mooie najaarsdag, vrij veel zon en dan blijft het ook droog. Er staat weinig wind, temperatuur stijgt opnieuw naar een aangename 20 graden. En in de avond volgt meer bewolking en mogelijk een drupje. Zometeen na het nieuws, Andante met Kees Allerliest en Soulbeats is er volgende week vrijdagavond weer.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
1: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
0: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
2: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
0: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Kom Dante.
4: Kees allerliefste.
5: Dit is 2.
6: Iedereen van harte welkom. Dit is Andante, het programma met klassieke muziek op 2. De technicus vanavond is Joris-Jan Hoogduin. Mijn naam is Kees Alderliesten. Ik ben de samensteller en presentator van dit programma. Vanavond hebben we weer een kliekjesdag. Dat betekent muziek die is blijven liggen, maar die wel meegenomen was op de speellijst. Die gaan we nu van een aantal uitzendingen alsnog beluisteren. En we beginnen voor de zomerstop. We waren gebleven bij de componist Mario Castelnuovo Tedesco. Ik zal zo nog wel iets over hem vertellen. In 1953 schreef hij 4 dansen. Voor liefdes in verloren arbeid. Wij gaan luisteren naar dans nummer 4, dat is de Russische dans. Het wordt gespeeld door het Malmö Symfonieorkest.

Het Malmö Symfonieorkest speelde uit de vier dansen de Russische dans. De componist heet Mario Castelnuovo Tedesco. Geboren 3 april 1895, overleden 16 maart 1968. Een Italiaanse componist, pianist en schrijver. Hij is inmiddels ook bekend als een van de voornaamste gitaarcomponisten uit de 20e eeuw. Hij heeft ongeveer 100 gitaarcomposities geschreven. Daar kom ik later nog wel op terug. Geboren in Florence. In 1914 behaalde hij zijn diploma piano en in 1918 dat van de compositie. Toen deed hij dus nog niets met de gitaar. Zoals wel meer componisten uit Amerika is hij zo rond 1939 geëmigreerd naar de VS. Ik zei al, hij heeft meer dan 100 gitaarcomposities geschreven. En eerst gaan we er maar naar eentje luisteren. Het stuk heet Pesam Dello. Dat betekent Het spijt mij. En Bukjen Buen speelt het voor ons op de gitaar.

Buk-Jan Buyan op de gitaar speelde het nummer Pesam Dello. Hoe kwam het nou dat deze componist voor de gitaar ging schrijven? Wel, hij ontmoette Andrés Segovia. Dat was een Spaanse componist die wereldwijd optrad met de klassieke Spaanse gitaar en zo dit instrument heel veel bekendheid heeft gegeven. Hij heeft meerdere componisten in de wereld ertoe aangezet, verleid, net hoe je het zegt, om ook voor dit instrument te gaan schrijven. We hebben wel eens meer componisten gehad die dat door zijn toedoen zijn gaan doen. Dus ook Mario Castelnuovo Tedesco. En ik heb een stuk gevonden wat hij geschreven heeft voor een orkest en gitaar. Zijn concert nummer 1 in D mineur. Heel bekend en heel vaak op de radio horen we natuurlijk een soortgelijk werk van Rodriguez. Dit is voor veel mensen een onbekend werk, geschreven in 1939. Maar het is zeker net zo mooi. Nasico Jijps is de gitarist en hij wordt begeleid door het London Symfonisch Orkest.

Wij luisterden naar het derde deel van concert nummer 1 in D majeur. Het deel heet Ritmico e Cavalleresco. Het werd gespeeld door Nachiko Jijps op de gitaar en het London Symfonisch Orkest. En daarmee nemen we afscheid van de componist Mario Castelnuovo Tedesco. U luistert naar Andant, het programma met klassieke muziek op 2. De volgende componist is Engelbert Humperdinck. Moet u even niet van schrikken, dat is niet de bekende zanger, maar dat is een Duitse componist. Geboren in Siegburg in 1854 en overleden in Neustrelitz in 1921... Dat is het gedeelte van Meckenburg. Hij was componist, dirigent en muziekpedagoog. Hij heeft vooral wat muziek geschreven waar hij dus de sprookjeswereld op muziek ging zetten. Daar heeft hij zo'n 160 werken van gemaakt. Hij was onder andere leraar van Jan van Gielsen, een Nederlandse componist die ook wel in dit programma komt, en van de bekende Robert Stolz. Zijn bekendste werk is dat Hans en Gretel, première in 1893, waar Richard Strauss de dirigent was. En wij gaan luisteren daarvan naar het vierde en vijfde deel. Het wordt gespeeld door het Slovaks Radio Symfonieorkest.

Het Slovaaks Radio Symfonieorkest speelde Doornroosje deel 4 en 5 van Engelbert Humperdinck. U luistert naar Dante, het programma met klassieke muziek op 2. Het is tijd voor onze concertagenda. Morgen is 3 oktober. Dat betekent dat het de laatste zaterdag is dat u in de zomermaanden vanaf 3:15 de Grote Kerk in Vlaardingen op zaterdag kan binnenstappen. En dat er dan een concert is. En u kunt ook vrij gaan wanneer u weer wilt. Morgen de laatste dus. Dan is de Vesperkantorij onder leiding van Peter van Kranenburg. En Aad Zoutendijk speelt orgel. Er gaan ook steeds meer verhalen dat de verbouwing van de Grote Kerk in Vlaardingen toch echt dit jaar nog zou kunnen beginnen. Dus dit zou een van de laatste kansen voorlopig kunnen zijn dat u op zaterdag dit orgel kunt beluisteren. Ik maak even een sprongetje. Zaterdag 17 oktober... in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen is er weer een evening, zelfs wordt het genoemd, met Dominic Seldes. En hij komt niet alleen, ook de pianist Jan-Willem Rozenboom. Twee mensen die hun sporen hebben in de klassieke muziek, die een avond verzorgen met humeur, met muziek, waarbij ze ook wel wat uitstapjes maken naar andere muziekstijlen. Ik denk dat het verstandig is dat u nu al gaat reserveren bij de theaterkassa van de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Concert 17 oktober vanaf 8:15. De kaarten kosten €32,50, inclusief consumptie. En tussendoor zijn er natuurlijk gewoon de lunchconcerten van Aad Zoutendijk. 8 oktober, 1:15 tot 1:15. Daar speelt hij Fantasia Secunda Teutoni. Dat is een anoniem werk uit de 16e eeuw, uit de omgeving van Danzig. Canzona La Solda van Costanzo Attenati. Canzona van Hans Leo Hassler. Vater Unser in Himmelreich van Heinrich Scheidemann. En Canzona van Johann Sebastian Bach. Toegang is vrij. Als u niet in de gelegenheid bent om dit concert bij te wonen, dan kunt u de zondag erop, hier op 2, vanaf 8:30, dit concert terugbeluisteren. Gaan we verder met het programma van de Kliekjesdag van vandaag. En dan gaan we naar de volgende componist, dat is ook een Duitse componist, Louis Spohr. Even nog kort, Louis Spohr, geboren 1784, overleden 1859, was componist, violist en dirigent. Hij heeft 290 werken geschreven, waarvan de 150 een opusnummer hebben. Waaronder 10 symfonieën, 10 opera's, 18 vioolconcerten, een aantal oratoria, kamermuziek. En tijdens zijn leven was hij heel hoog aangeschreven, maar na zijn overlijden was het wel al gauw een meer vergeten componist. U kunt zeggen, hij zat in de overgang van de klassieke muziek naar de romantische muziek. En daar heb ik wel een mooi voorbeeldje van. Zijn sonata in D major voor viool en harp. Deel dat ik laat horen is Rondo Allegretto. Sophie Langdon, viool. Hoogweb, harp.

Sophie Langdon viool en Huug Web harp. Die speelden van Louis Spohr sonate in D majeur, een werk voor viool en harp, en daarvan het deel Rondo Allegretto. Dan gaan wij verder naar de volgende componist die ook aan bod is geweest. En het was ook een Duitse componist, Friedrich Witt. Hij heeft een concert geschreven voor twee hoorns in F majeur. En we gaan er naar luisteren. Het Buffalo Philharmonisch Orkest speelt dat met Jan Mizak en Daniel Kedelewit, de twee hoornsolisten.

Jacek, Muzijk, Daniel, Kedelewits speelden hoorn. Samen met het Buffalo Philharmonisch Orkest speelden ze het concert voor twee hoorns in F-majeur van Friedrich Witt. Even nog weer herhalen. Hij heette Friedrich Jeremias Witt. Geboren in Niederstetten in 1770, dat ligt in Württemberg. En overleden in 1836 in de omgeving van Stuttgart. Hij heeft vrij veel werk geschreven, 23 symfonieën, veel soloconcerten, kamermuziek en pianomuziek, kerkmuziek, wereld, vocaalmuziek en nog de nodige opera's. En daar wilde ik een stukje van laten horen uit zijn symfonie in C. En die symfonie heet Jena. Daarvan het vierde deel, de finale Allegro. Het wordt gespeeld door het Sinfonia Finlandia.

Wij luisterden naar de finale. Het was een finale allegro van de symfonie Jena van Friedrich Witz. Het werd gespeeld door het Sinfonia Finlandia. Dan gaan we al naar de laatste componist van vanavond. En dan zitten we ook al na de zomerstop. Toen zijn we begonnen met de uitzending van Nederlandse componisten. En de componist die toen niet aan bod gekomen is en die wel op de lijst stond, was een Zeeuw. Gerardus Hubertus Golemus van Brokken-Fock. Geboren in Koudekerke, dat is nabij Middelburg, in 1859. En overleden in Heemstede in 1935. Componist en kunstschilder. Een unieke combinatie die maar een paar keer voorkomt. Hij heeft zo'n 300 werken geschreven. Veel daarvan zijn nooit uitgevoerd.

wordt of uitgegeven. Hij heeft les gehad van Richard Hall, maar heeft ook lang in Frankrijk gewoond. Daarbij hebben zijn werken een neiging naar het impressionisme, zoals je dat vindt bij Debussy en Ravel. In zijn tijd had hij internationaal erkenning. Hij werd genoemd de Chopin van Nederland. We gaan luisteren naar een orkestwerk, Côte Sauvage, een symfonisch gedicht uit 1915. Het wordt gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest.

Het Radio Philharmonisch Orkest speelde Code Savage, een symfonisch gedicht van de Nederlandse componist Gerard von Brucken Fock. We zijn aan het eind gekomen van dit programma. Onze technicus vanavond was Joris Jan Hoogduin. Die man van het eerste uur ook, die er weer een keertje bij was. Was gezellig. Mijn naam is Kees Alderliesten. Ik ben de samensteller en presentator van dit programma. Dank voor uw aandacht. Als u vragen heeft, verzoeknummers heeft, suggesties heeft of wat dan ook, wij hebben daarvoor een e-mailadres. Dat is andantevlaardingen@gmail.com. andantevlaardingen@gmail.com. Als u naar bed gaat, wel trusten. U kunt ook gewoon ook blijven luisteren naar 2. Om 10 uur volgt het programma met actualiteiten en muziek. Wat ons betreft hopelijk we u volgende week om 9 uur weer bij de radio te ontmoeten hier op 2. Tot horens.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Versner na de winst.
1: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
0: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

tweede klas. A voor VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig.

Carien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Alina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvre prijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.